future man like I used to be. I spent many a day

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varot van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varot mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

je luistert naar de Concertzender en wij nodigen je uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du lutte tibétain en die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal-Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

Dat was een gedeelte van een concertopname door taarspeler Darush Talai met Majid Kalat. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.

0: Dit is Wereldmineralen, het ontbijtprogramma van de Concertzender voor de vroege liefhebber van wereldmuziek.
1: Welkom bij de Concertzender bij Wereldmineralen. Vandaag hoort u 4 verschillende cd's. We beginnen met de bekende Hongaarse zangeres Marta Sebestien, dan muziek uit Zimbabwe van Oliver Mtukudzi, flamenco van Hollandse bodem van Primoz del Norte en tot slot uit België Arabische klanken van Va Fanfar. We beginnen met de bekende Hongaarse volksmuziekzangeres Marta Sebestien. Ze werd bij het grote publiek bekend vanwege haar bijdrage aan de met Oscars overladen film The English Patient in 1995. Haar bekendheid blijkt ook uit haar verkiezing tot muziekambassadeur voor de UNESCO in 2010. Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot, uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

En tot slot van deze folkit hoorde u Music for a Found Harmonium, dat al eerder te horen was natuurlijk in dit programma. Het werd nu uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth en het was afkomstig van Still Live at the Penguin Café uit 1990. Het programma werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraars. Welkom bij Folkert Nordic Sounds. Je hoort muziek van de noordelijke streken van de aardbol. Daar waar de zon in de zomer niet of nauwelijks ondergaat en waar die in de winter wegblijft. Waar je kans hebt op dat moment om het noorderlicht te zien. En daar hoort muziek bij. Rootsmuziek, maar dan met een ruime armslag. Zoals vanavond. In deze aflevering gaan we wat verder. En wees dus niet verbaasd als je zelfs jazz hoort of sterk geïmproviseerde klanken. Maar als je het over muziek uit de Faroe-eilanden hebt, kan je niet om één man heen. Christian Blak. Deen van geboorte, maar al lang geleden gesetteld in Tórshavn, is Christian Blak de drijvende kracht achter de Faroese muziekscene. Hij organiseert concerten, waaronder hele bijzondere in een natuurlijke grot. En hij organiseert ook festivals en hij is leider van het collectieve platenlabel Toetel. Blak is ook een heel actief muzikant en hij is betrokken bij heel veel opnamen met muzikanten van het eilandenrijk de Faroe-eilanden. Zowel als muzikant, maar ook als producer. En daarnaast is hij ook nog stimulerende kracht achter de carrière van anderen, zoals bijvoorbeeld Eivor en haar zus Elingborg Palsdottir. Hij speelt zelf voornamelijk piano en andere toetsinstrumenten en hij helpt mee bij opnames van groepen als Kvon en Spelleminir, die we eerder voorstelden in een aflevering van Folkit Nordic Sounds. En daarnaast componeert Blak ook nog voor solopiano, klassieke kamerorkest en koorwerken, symfonische muziek en balletvoorstellingen. Bezig baasje dus. Maar hij is vooral te koppelen aan één groep, het folk jazz rock ensemble Yggdrasil. Hier is Yggdrasil live in Rudolfstadt.

Zette me aan de gürtel, ik hem de meer zeien. Her kom en zo luidel me over luiker, waar aan morstan ee ui heion. Tau kan sterven, zo in slel die han om

Yggdrasil, een project van wisselende samenstelling van muzikanten. Maar er is ook een kern, bijvoorbeeld uit de fluitist en saxofoonspeler Anders Hakberg, gitarist Hedin Ziska Davidson en bassist Michael Blak bestaand. De openingstrek daarnet was voorbehouden aan zangeres Eivør Palsdottir, tegenwoordig uitgangsbord, zou je kunnen zeggen, van de populaire muziek uit de Faroe-eilanden. Maar ze startte haar carrière ooit in het experimentele Yggdrasil. En u hoorde in de laatste twee tracks daarnet ook nog zanger-gitarist Kari Sverrisson, die enige tijd met de formatie Yggdrasil samenwerkte. Hij was ook present bij de opname van het dubbelalbum Askur. Een suite gecomponeerd door, ja, niemand anders natuurlijk, dan Christian Blak. En dat was ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Yggdrasil in 2006. En net als het vorige blokje sluiten we ook het komende trio-opname af met een jig. En die komt ook van datzelfde album Askur, maar het betreft de registratie van een zogenaamd concerto grotto, niet grosso, maar grotto dus, in die spelonk in de kliffen van het eiland Sandoy.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog een keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe muziek uit Afrika. We hebben veel te draaien, dus we gaan ook snel van start met Amadou Balaké.

Kambelea Ba van zanger Amadou Balaké. Hij is afkomstig uit Burkina Faso, dat heette ooit Opper Volta. En hij is vooral bekend geworden als zanger van de groep Afrikando, maar dat was in de jaren 90. Daarvoor had hij al een hele grote carrière. Hij speelde met muzikanten, onder andere uit Cuba. En hij is een van de pioniers van de Afro-Cubaanse muziek. In 2013 nam hij zijn cd In Conclusion op. Die is nu onlangs verschenen. En het was ook tevens zijn laatste cd, want in 2014 overleed hij. Straks nog meer nummers van deze mooie cd. Maar we gaan eerst over naar Mo Kouyaté uit Guinea.

Jelle, Jelle, Jelle van zanger-gitarist Mo Kouyaté. Hij is afkomstig uit Conakry, de hoofdstad van Guinea-Conakry. Daar werd hij op 21 april 1977 geboren, dus het is nog een jonge, talentvolle artiest. Inmiddels heeft hij zich in Parijs gevestigd en hij heeft onlangs een hele mooie debuut-cd uitgebracht. Die heet Lundo en dat betekent letterlijk een dag. En ik verwacht dat we nog veel gaan horen van deze Mo Kouyaté. Van Guinea-Conakry vliegen we door naar La Réunion. Dat ligt midden in de Indische Oceaan en daar woont een zanger die heet Jean-Marie Barré.

Marie Zalangan van Jean-Marie Barré, een jonge zanger van het eiland La Réunion. En even ter informatie waar het ligt. La Réunion is een eiland dat ligt in de Indische Oceaan, op zo'n 10 uur vliegen vanaf Amsterdam. Het hoort nog steeds bij Frankrijk. Het is Frans grondgebied. Je kunt daar betalen met gewoon met de euro's. Je kunt croissants bestellen. Kortom, het is een stukje Frankrijk, maar dan midden in de Indische Oceaan. En ze noemen dat ook wel een département d'outre-mer. Dus oftewel een overzees gebiedsdeel. Daar komt hele speciale muziek vandaan. Dat hoorde je net. Dat heet de Maloya. En Maloya is, wordt ook wel weer de blues van La Réunion genoemd. Het gaat, de teksten en de ritmes gaan vaak terug tot de slaventijd. Prachtige muziek. La Réunion gaan we verlaten en we vliegen terug naar Guinea-Conakry, want daar woonde ooit Amadou Touré.

Dit was het concert van Soefizang uit Istanbul met voorzanger imam Hafiz Halil Necipoglu en zijn ensemble van zangers en muzikanten. De concertzender nam het concert op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Opnametechnicus was Sem de Jong, die ook de productie verzorgde. U vindt de informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. En dan even doorklikken naar Concertzender Live. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 november 2008 vond het concert plaats van Kieran Aluwalia en het Zep String Quartet in de Noorderkerk in Amsterdam. Het concert werd gegeven in het kader van het derde Amsterdam India Festival dat als thema Blended Cultures had. Dit thema verwijst naar de enorme verscheidenheid aan verschillende culturen die in India met elkaar samenleven. Een diversiteit die ook in dit concert in Amsterdam terug te vinden was. De Canadese-Indiase zangeres Kieran Aluwalia presenteerde haar album Wanderlust. Ze zingt gazalliederen en is geïnspireerd door oude Indiase dichters, hedendaagse Canadese schrijvers en haar gazalguru Vital Rao. Kieran Aluwalia en haar muzici zijn vernieuwers in het eeuwenoude gazal-repertoire. Gazal, dat zijn gezongen gedichten over onbeantwoorde liefde uit India en Pakistan. Het Zep String Quartet, dat is een klassiek geschoold kwartet dat zich toelegt op geïmproviseerde muziek, jazz, etnische muziek, rock en moderne muziek. Het kwartet bestaat uit Jasper Leclerc en Friedmar Hitzer viool, Oene van Geel altviool en Emile Visser cello. U hoort Kieran Aluwalia zang, Reis Abbasi gitaar, Gurpreet Chana tabla, Enzo da Verza accordeon en Dave Phillips bas.

Kiran Aluwalia werd geboren in India en woont nu in New York. Vanaf haar 7e studeerde ze Indiase muziek, eerst in India en later in Canada, waar ze met haar ouders naartoe was geëmigreerd. Na het behalen van haar graad aan de Universiteit van Toronto keerde ze terug naar India om volledig met muziek bezig te zijn. Ze woonde een aantal jaren in Bombay of Mumbai, Hyderabad en Punjab en studeerde klassieke Indiase muziek, de 14e eeuwse ghazals en Punjabi folksongs. De fado leerde ze kennen door thuis veel naar cd's te luisteren. Ze werd getroffen door de dramatiek van die muziek. Deze dramatiek die zo totaal anders is dan de gemoedstoestand van de ghazal, waar muziek en poëzie onthechter zijn. Aluwalia's Hindoestaanse fado's zijn daardoor geraffineerd en origineel en hebben een heel eigen, zeer ontspannen klank. De Indiase zangeres werkt veel samen met haar echtgenoot, producent en muzikusgitarist Reza Bassi. We vervolgen met het nummer Yakinan, dat ik val te vaak betekent. Een ghazal van de hand van Kiran Aluwalia en Rafi Raza, met strijkersarrangement van Oene van Geel. Maar eerst het nummer Him, gecomponeerd door Ned McGowan.

Dit is Concertzender Live en het concert van Kiran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Ze presenteerde haar pas uitgebrachte cd Wanderlust, waarop deze ghazals worden verrijkt met de emotie en de kleuren van de guitarra portuguesa en de accordeon. Hoe komen de Indiase ghazals in contact met de Portugese fado? Het ligt voor de hand te denken dat de genres elkaar ontmoeten in de Indiase deelstaat Goa, die tot 1961 onder Portugees bewind viel. Toch zegt Kiran Aluwalia dat zij als eerste deze twee stijlen met elkaar verenigt. Het is een gouden vondst, want fado en ghazal vormen een intrigerende combinatie. U hoort achtereenvolgens de ghazal Sochka, The First Beginnings of Thought, Tumba, dat is een Punjabi folksong, gearrangeerd door Kiran Aluwalia, opener van Oene van Geel, en Rab Darub, Image of Heaven, als ondertitel van Kiran Aluwalia en Rashid Nadim. De strijkersarrangementen zijn weer van Oene van Geel.

We zijn toe aan de laatste twee opnames van het concert Amsterdam India Festival 3. Kieran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Het concert vond plaats op 22 november 2008 in de Noorderkerk in Amsterdam. Kieran Aluwalia zingt Mere Netai, The Lines on My Forehead, een Punjabi folksong. En als encore brengt hij Jaak na Jaak. Da dinak dinak da dinak dinak da dinak dinak ta ta ta da dinak dinak da dinak dinak da dinak dinak ta kete ta kete ta da dinak dinak ta ta dinak dinak ta ta dinak dinak ta ta ta da dinak dinak ta kete dinak dinak ta kete dinak dinak ta ta ta trigger ta kete dinak trigger ta kete dinak trigger ta kete dinak trigger ta ta ta da dinak din dinak din dinak dinak ta ta ta ta kete ta kete din ta kete ta kete din Dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana

U hoorde vier nummers van de cd Fado y Piano van Mariana Boboni. En tot besluit draaien we twee nummers van de verzamelcd Louisian Legends, waarop een verzameling Cajun, Zydeco, blues en jazzmuzikanten te horen zijn. De Savoy Family Band zingt I'll Be Lonely en daarvoor hoort u Lil Band of Gold met Spoonbread.

Dit was Wereldmineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

0: Thank you.
1: Old Adam the Poacher was dat. Thank you, Philip and Hannah. We are very delighted that you're here in Acoustic Roots with us in the conclusion building on the 19th floor in our living room. And we have a couple of people who wanted to see and hear you. So you're going to perform for them as well and for our listeners, of course. Philip Henry en Hannah Martin komen uit Groot-Brittannië en zij komen hier optreden bij de Concertcenter op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hebben zich een paar mensen hier verzameld in onze huiskamer die mee willen genieten. En dat kan het hele komende uur nog plaatsvinden. Old Adam the Poacher hoorden we net. And now we're going to listen to Death and the Lady. Is that correct?
2: That's correct.
1: Okay, what's it about?
2: This is an old English ballad about death.

Bergconcertzender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiase muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en Uwai uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerder met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bercois songs, die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voet percussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Ze horen regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.

Dat was dus muziek afkomstig van het album Notre Album Solo, een combinatie van Le Vent du Nord en De Temps à Temps. De link met het Celticse is al genoemd. Bij het trio Gros Isel komt dat overduidelijk naar voren. De groep is vernoemd naar het eiland waar de Ierse immigranten, vluchtend voor hongersnood vanwege de verwoestende aardappelziekte in de 19e eeuw, in quarantaine werden opgevangen. Met regelmaat vind je een Ierse deun in hun repertoire, maar opvallender is hun afwijkende instrumentatie. Zo horen we Odeon pipes, whistles en banjo naast gitaar, trekzak of piano en uiteraard het bekende voetstampen. De laatste voetstampen die komen van een van de ambassadeurs in de Québécois scene, namelijk André Marchand. André Marchand was een van de oprichters van de bekendste band in Quebec, La Bottine Souriante. We gaan luisteren naar muziek van Gros Isel.

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Le Grand Allure af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk Kids. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk Kids werd samengesteld door Marius Roeting.

Amira Medunjanin is de gast in Acoustic Roots. Zij speelde met gitarist Ante Gelo en contrabassist Zvonimir Sestak in De Duif in Amsterdam. En wij registreerden dat concert, Hans Meerman en Benno Wormgoor.

0: Antichello. Antichello.
1: Now,

U bent afgestemd op de Concertzender met het programma Concertzender Live en deze keer met wereldmuziek. Vandaag gaan we luisteren naar het concert van wereldmuziek Nestor Ross Daily. En dat is door de Concertzender opgenomen in Theater Raza in Utrecht op 3 november 2012. Ross Daly is van Ierse afkomst, maar ondernam jarenlang reizen om diverse muziekinstrumenten te leren bespelen en de klassieke en de volksmuziektradities te bestuderen. Deze Eminence Grise, een multi-instrumentalist, zet de inspiratie uit alle tradities en het varieert van Noord-Afrika, Middellandse Zee, Trans-Caucasië, Centraal-Azië, India en ga zo maar door. Na diepgaande studie om in composities die hij Contemporary Modern Music noemt. Hij woont nu meer dan 35 jaar op Kreta en speelt onder andere in de groep Labyrinthos, en dat betekent labyrinth, en ook heeft

Tisch? Tisch?

U luistert naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. En zoals ik afhankelijk in het programma al zei, voor de speellijst en informatie over dit programma kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl. Via de programmagids komt u bij dit programma en de informatie die daarbij hoort. Van Ghana verhuizen we naar Burkina Faso. Enkele luisteraars zullen vandaag de dag volop snoepen van de Analog Africa-uitgave. Fascinerend is de enorme inzet van de uitgever. Twee jongens die zich helemaal storten in het analoge world music erfgoed. Wonderschone opgegraven pareltjes uit verre exotische landen, zo verzekert ons de samensteller van dit programma Hessel Veldman. Voorgaande uitgaven van onder andere Orchestra, Polly, Ritmo en Annabel Velasquez zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Vooral het blijvende obscure karakter van de verzamelingopname is opmerkelijk, want u zal er snel bij moeten zijn. De uitgever komt inmiddels tijd tekort om de uitverkochte exemplaren te laten herdrukken. Dus zoek in ons eigen concertzenderarchief, dat kan ook. Of luistert u nu naar 5 tracks van de nieuwste Analog Africa Bambara Mystic Soul. The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Zamba, zamba.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En daar vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.